0: Ja, Ilse hier, die Nederlandse slagerin aus dem Königreich der Niederlande. Jede donderdag ben ik op 10 uur in Bermuda Dreieck in Centro Comercial Cita Playa de Inglés. Lust op een schöne avond? Kom eens hier voorbij. Liebe Grüße.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.